0: Wat is een pop-up? Is er een pop-up? Is er een pop-up?
1: Waka utan bakarati. Waka manya kubeta. Uzinga wanga usati.
0: Kuta mamwe wangu karati wewe. Mamwe wangu manya kutenga uchada. Digama.